0: Allô, Chéché, Chinoui. Allô, Tibia.
1: Inspecteur Cola. Inspecteur Cola.
0: Blanc bijou, blanc bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou, bijou,

DJ, vai lá, vamos ver, Mirá. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,